Hot net hot en evet. Het naroi ik hot ni shelai. Hot nevet nowet man. Hot ni dai het narasi. Het naat e ut ming rasashli kara wood nerar. Hot nerar het narier. Het nawet nar. Het nawet in ra. Het neet e het naar, het e het oud ne daar. Het het naar e wat neer, het nieuw wat neer e er. Het naar wat meer, het naar wat neer. Het e het oud, het e het oud, het e het oud, het had er e. Het nieuw wat niemand maar. Het na wat meer, het e, het au. Het neer, het neer. Het neer wat na neer, kies. Het e, het e au. Het neer wat naar, het na die. Het naar, het is. Het naar.

0: Mijn meisje is een lieve schat, maar overal gebeurt wel wat. Want al is ze aardig, ze doet wat eigenaardig. Wanneer ik op het hoekje wacht, des avonds om een uur of acht, komt ze dan te laat, dan kijk ik reuze kwaad.
1: Maar dan

0: school. Heusje kijkt zo nijdig als een spin. Kijk eens in de poppetjes van mijn ogen. Kijk eens naar het kuiltje in mijn kin. Ja, zie je wel, zo gaat het al wat beter. Kom, slik je boze bui nu even in.
1: Wanneer we samen dansen gaan,
0: dan trek ik steeds wat aardigs aan en hij is opgetogen.
1: Dat ziet ze aan mijn ogen.
0: Maar flirt ik met een andere man,
1: wat ik niet goed verdragen kan.
0: En kom ik dan terug, dan doet hij o zo stug.

Wanneer je ooit een man ontmoet die soms wat al te bazig doet, wees dan niet bescheiden, want heus je moet hem leiden. Al heeft hij ook een hart van goud en zegt hij dat hij van je houdt. Je weet wel hoe dat gaat, een man is heel goed kwaad, maar zeg dan steeds tot hem met je allerliefste stem.